0: 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
1: Iedereen, welkom op deze mooie dag van vandaag. Dit is 3ZZZ 92.3 FM en we zijn weer super blij om weer een uitzending voor jullie te mogen verzorgen. Ik ben uw host Jonathan en we gaan er weer vandaag iets heel moois van maken. We gaan leuke muziek draaien, we gaan weer wat kleine mededelingen doen. En ik wil u ook graag vragen, als u nog iemand kent die lid wil worden van onze mooie radiostation, please zeg het hem door. Het kost $16 voor onder de 65 en $11 voor boven. Dus gelukkig gaat alles nu weer wat beter in onze radiostation. Er zijn flinke verbeteringen gemaakt. En we zullen proberen dat te reflecteren in onze programma. En dan gaan we door met het eerste muziek. En dat is van de Pumas met Zij maakt het verschil.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Dat was de Puma's met Zij maakt het verschil. Dan hebben we nog een ander leuke nummer. En dat is van Suzy met De wereld is leeg zonder jou. Dus hier komt hij dan, Suzy met De wereld is leeg zonder jou.

Dat was... Suzie met de wereld is leeg zonder jou. Nou, we hebben in Nederland hebben een, best wel wat artiesten... die niet bekend zijn in Nederland... maar super bekend zijn over de rest van de wereld. Zoals in Brazilië en zo. En Zuid-Amerika. En dat is dat heel veel mensen kennen... weten het niet van het bestaan af van sommige artiesten. Maar ik toevallig wel. En ik zou graag eentje voor jullie draaien. Dit was een grote hit vorig jaar, vorige zomer. Dat is Sef de Liza met Alibi.

Dat was Steph D'Elisa met Alibi. Ja, heel populair nummer in Brazilië. Er zijn nog andere Braziliaanse hits heeft ze ook gemaakt. Maar dat ga ik jullie even onthouden. En het volgende nummer is van Akda en de Munnik. En het heet Het regent zonnestralen.

0: Ja, dan gaan we nu door naar voetbalnieuws. En dat is van de Eredivisie. En daar is niet zoveel voor veranderd. In de Eredivisie gaat de eerste en de tweede gaan direct naar de Champions League. De eerste en de tweede plaats. En naar de derde en vierde plaats gaan dan naar de Europa League. En naar de degradatieronde de 16e en 17e plaats. En de 18e plaats wordt dan direct gedegradeerd. Helaas, dat is waar. Nou ja, dan gaan we nu door met de punten. Ajax staat bovenaan. Sorry, de speelronde eerst. Het is 14 april. En we zijn nu in de laatste fase van de van het voetbal beland. Dus binnenkort zullen we definitief weten wie er kampioen wordt van de Eredivisie. En op nummer 1 staat dus Ajax met 73 punten. Op nummer 2 staat PSV met 64 punten. En die twee gaan ook door naar de Champions League. Nummer 3 Feyenoord. Op nummer 4 FC Utrecht. En op nummer 5 FC Twente. Op nummer 6 AZ Alkmaar. Op nummer 7 Go Ahead Eagles. En op nummer 8 Heracles Almelo. Op nummer 9 Sparta Rotterdam. Op nummer 10 Heerenveen. Op nummer 11 NEC Nijmegen. Op nummer 12 Fortuna Sittard. Op nummer 13 Groningen. Op nummer 14 PEC Zwolle. Op nummer 15 NAC Breda. Op nummer 16 Willem II. Op nummer 17 RKC Waalwijk. En op nummer 18 F Almere City. En die gaat ook direct degraderen waarschijnlijk als er niks verandert. Of RKC Waalwijk. Of Willem II staat te veel voor. Die staat 5 punten voor op RKC Waalwijk en Almere City FC. Ajax heeft wel de hoogste aantal punten met 73 punten. PSV heeft 64 punten. Feyenoord en Utrecht hebben respectievelijk 59 en 56 punten. En dat was de Eredivisie. Het ziet er heel erg naar uit dat Ajax dit jaar gaat winnen. Gelukkig maar. En dat is ook een hele verrassing. Want Ajax stond er niet zo best voor een hele lange tijd. Dan gaan we nu naar de eerste divisie. En daar staat Volendam op nummer 1 met 76 punten. Dus die gaat waarschijnlijk promoveren. Volendam heeft ook de twee topscorers van de eerste divisie. Henk Veerman en Robert Muren. Dus die kunnen een mooi volgend seizoen tegemoet gaan. En dan hebben we Zakaria Edaguri die ook flink heeft gescoord. Maar die speelt voor Telstar. Nou, dus zoals bekend was als FC Volendam op nummer 1 met 76 punten. Excelsior op nummer 2 met 65 punten. ADO Den Haag op nummer 3 met 63 punten. En Dordrecht op nummer 4 met 62 punten. Op nummer 5 staat Cambuur. Op nummer 6 De Graafschap. Op nummer 7 FC Emmen. Op nummer 8 Telstra. Op nummer 9 FC Den Bosch. Op nummer 10 Roda JC Kerkrade. En op nummer 11 FC Eindhoven. Op nummer 12 Helmond Sport. Op nummer 13 Jong AZ. Op nummer 14 VVV. Nummer 15 MVV. En op nummer 16 Top Os. Op nummer 17 Jong Ajax. Op nummer 18 Jong PSV. En op nummer 19 Jong FC Utrecht. En op nummer 20 de laatste plaats staat Vitesse met maar 7 punten. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dat is dus het voetbalnieuws voor deze week. Het is een heel bijzonder seizoen. Met de ups en downs. En volgens mij stond zelfs Feyenoord een tijdje op nummer 1. Maar ja, goed. Het is nu gestabiliseerd naar weer een wat logischere stand. Dan gaan we door met de muziek. En het volgende nummer is van Ajax met We Lachen Om Feyenoord.
1: Saw that resistance turn violent. Locals in Lviv.

0: Dat was de Ajax-band met Willa gewoon Feyenoord. Nou, ik zou dolgraag een nummer van Marco Borsato willen draaien voor jullie. Maar zoals misschien een paar van jullie weten, ik boycot deze zanger vanwege zijn vermeende strapatsen. Maar goed, het onderzoek in de zedenzaak van Marco tegen Marco Borsato is afgerond. Dus sinds 2001 loopt er een zedenzaak tegen Marco Borsato. En het onderzoek is afgerond. En dat bevestigt het onder Openbaar Ministerie in Nederland na berichtgeving van het Juice-kanaal Reality FBI. Het Openbaar Ministerie laat ook weten al langer naar een zittingsdatum wordt gezocht. Het vermeende slachtoffer zou op minderjarige leeftijd door de zanger zijn benaderd, betast. Daarom deed zij in 2021 aangifte van onzedelijke behandelingen. Advocatenkantoor Knoops, dat de verdediging van Borsato verzorgd, wilde niet inhoudelijk reageren. Een jaar geleden had het kantoor zijn onderzoekswensen ingediend. Volgens de Telegraaf verklaarde de vrouw ten tijde van de aangifte in december 2021 jaar oud was te zijn. En zij verklaarde dat Borsato tussen 2014 en 2019 meerdere malen aan haar borsten en billen zat en met zijn handen onder haar rokje gleed en dat haar tussen de benen streelde. Haar moeder, die werkte voor Borsato, zou dat in 2019 ontdekt hebben in een dagboek waarin haar dochter het seksueel misbruik gedetailleerd beschreef. Naar het dagboek is door de recherche handschriftonderzoek gedaan om zo te bepalen of het authentiek is. Verder zou het slachtoffer sessies hebben gehad met psychologen waarbij Borsato aanwezig was. In de aangifte zou staan dat hij huilend zijn verontschuldigingen aan haar aanbood. Ook zou er bewijs zijn van een gesprek waarin de moeder van Borsato confronteert met het dagboekfragment. Eerder werd onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag door Borsato tijdens de talentenjacht The Voice of Holland. En die zaak tegen hem werd geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Welke straf hangt Borsato maximaal boven het hoofd als hij veroordeeld wordt? Dat is een goede vraag die wordt gesteld door een paar lezers van de Gelderlander. Dus het slachtoffer is 15 jaar oud. Als het door de zanger zou zijn ten tijde dat het is gebeurd. Bij ontucht met minderjarige kinderen tussen de 12 en 16 geldt een maximum gevangenisstraf van 8 jaar. Dat kan nog ruim worden verhoogd met 2,5 jaar als de rechtbank acht dat er verder verdachte misbruik is gemaakt van een kwetsbare positie. Mogelijk ziet de rechter dat daar sprake van is in deze zaak, want nadat de vader van het meisje was overleden, zou Borsato zich over haar hebben ontfermd als een soort pleegvader. Maar, zegt advocaat Ktoester, die maximumstraffen worden vrijwel nooit opgelegd, en zeker nu het gaat om betasting en niet van verkrachting. Al is een gevangenisstraf zeker niet uitgesloten, maar het gaat om ontucht dat een langere tijd heeft gespeeld, zegt de raadsman. Mocht de Borsato schuldig worden bevonden, dan mag de rechtbank niet alleen een taakstraf geven. Ontucht met de minderjarige wordt gezien als ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, en dan geldt een taakstrafverbod. Daar kunnen rechters creatief mee omgaan. Als de celstraf wordt gezien als een niet passende straf, dan wordt een taakstraf opgelegd in combinatie met een kort voorwaardelijke gevangenisstraf. In de Valkenburgse zedenzaak kregen de daders 1 of 2 dagen cel naast een taakstraf, omdat ze anders bijvoorbeeld hun werk of gezin kwijt zouden raken, zegt Ktoester. Ook in de zaak rond Thijs Reumer werd zo'n combinatie opgelegd. Hij werd veroordeeld tot 1 maand voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur voor online misbruik van minderjarige meiden. Dat is vrij jammer. En ik vind het ook jammer dat iemand zo van zijn voetstuk kan vallen. Dan hebben we nog een volgende nummer. En dat is van Def Postman featuring Def Rhymes met De Bom.
1: The last 8 years working on the grass that the footballers would play on.
2: One of the strangest known worlds in the universe.
3: What makes this planet odd?

0: shit.
1: Dat was de bom van Postman en Def Rhymes. En dan gaan we door met het volgende nummer. En dat is van Boney M en heet Rasputin.
2: That is precisely what has been lacking so far.

Dat was Boni M. met Rasputin. Nou, dan hebben we nog wat nieuws uit Nederland. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een recordbedrag van 400 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. Justitie stelt dat het nog veel meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving wordt aangepast. Soms ligt wat je wilt afpakken zo dichtbij dat je het kunt aanraken, maar word je tegengehouden door bewijsvoering, slechte internationale samenwerking en wetgeving, zegt Anita van Dis, de landelijke coördinator van afpakken bij het OM. Dames en heren, we zijn nu op een punt aanbeland in Nederland dat wij een landelijke coördinator afpakken hebben. Sorry. Wat doe je? Ja, ik pak geld af. Ik ben landelijke coördinator afpakken bij het OM. Justitie zit meest in een nationale aanpak om witwaspraktijken tegen te gaan, waarin onder meer wordt samengewerkt met gemeenten. Die hebben vaak informatie over criminele praktijken, maar kunnen deze gegevens vanwege de privacywetgeving niet met de opsporingsdiensten delen. Ook wil het Openbaar Ministerie dat het criminelen op andere manier moeilijker gemaakt worden. Nu kunnen criminelen bij de Kamer van Koophandel eenvoudig een rechtspersoon inschrijven zonder dat zij zich duidelijk kenbaar hoeven te maken. Er worden ingenieuze, vaak internationale witwasconstructies opgetuigd. En soms heb je wel 400 rechtspersonen op één adres, zegt Van Dis. Het is het derde jaar op een rij dat de bedragen in beslag genomen eigendom is gestegen. In beslag genomen, afgepakt. Want ja, zo heet het bij het OM, afpakken. Ik noem het ook stelen. Want je weet niet of het echt crimineel geld is. Dat weten we, dat zullen we nooit weten. Het totale bedrag dat in het criminele circuit rondgaat is vele malen hoger dan 409 miljoen. Het centrale meldpunt bij de overheid, waar instellingen als banken, makelaars en notarissen verdachte transacties moeten aangeven, kwam over heel 2023 uit op een bedrag van ruim 25 miljard euro aan verdacht geld. Begin dit jaar werd bekend dat in 2024 voor 41 miljoen euro aan crimineel cryptogeld in beslag is genomen. Klassieke opsporingsmethoden waren vooral gericht op cashgeld, zegt Patrick de Nijs, leider van een politieteam dat is gespecialiseerd in complexe internationale cybercrimezaken. Daar toen over. Nu weten we dat criminelen de weg sneller vinden naar crypto en digitale wereld. Ja, dat is jammer, maar ja, dat is moet je niet stelen. Want begrijp me niet verkeerd. Ik vind het alleen maar goed als van criminelen het geld wordt afgenomen. Maar daar moet je wel even goed bewijs voor hebben. Dat ontbreekt. Maar dan alsnog mag de overheid het afpakken onder de Bibop-web. En dat is ook precies de reden dat er een wrok ontstaat tegen dit soort praktijken. Nou, het volgende nummer is van Danny de Munk en het heet Mijn Stad.

Dan hebben we nog wat slechter nieuws uit Nederland. 13 meldingen van zwangerschap ondanks ballerina-spiraal. Nog eens 13 vrouwen met een ballerina-spiraal hebben bij het RIVM gemeld zwanger te zijn. Vorige maand bleek uit onderzoek van het tv-programma Radar dat minstens 115 vrouwen zwanger waren geraakt, hoewel ze een spiraal van dat merk gebruikten. Dat is een ongebruikelijk hoog aantal. Het huisartsgenootschap zei toen tegen Radar dat normaal gesproken op 1000 geplaatste spiralen 5 zwangerschappen te verwachten zijn. In totaal zijn er introductie van de spiraal 8000 ballerina-spiraal verspreid sinds 2019. Dat zou betekenen dat er 40 zwangerschappen te verwachten waren, maar dat zijn er nu met 128 een stuk meer. Dus 3 keer zoveel bijna. In totaal kreeg het meldpunt een expertisecentrum bijwerkingen implantaten, maybe, van het RIVM 94 nieuwe meldingen, waarvan er 88 over één koperspiraal gingen. 47 keer werd een zwangerschap gemeld en 13 daarvan ging het om een spiraal van het merk Ballerien. Het Ballerien-spiraal wordt al een paar jaar niet meer geplaatst. In 2021 berichtte Radar ook al over het ballerina's koperspiraal. Toen spraken de verloskundigen van een opvallend aantal zwangerschappen en gevallen waarbij het spiraaltje naar beneden gezakt zijn. Het MABI gaat uitgebreid analyseren en komt daarna met meer data. Ja, dat is niet heel best nieuws, denk ik. En dan gaan we door met weer wat muziek. En het volgende nummer is van Cadans met In het Donker.

0: Dat was Cadans met In het Donker. En dan voor onze volgende nummer gaan we naar Guus Meeuwis met Spoor, Per Spoor. En ook wel Kedenkedenk genoemd.
1: They're only producing maybe 10% of the rice that they consume nationally.

Dat was Guus Meeuwis per spoor. En dan wil ik jullie ook nog erop wijzen dat gisteren het drukste avondspits was van het jaar in Nederland. Op het hoogtepunt om 5:30 stond de snelweg aan de provinciale wegen in totaal 1200 kilometer file. Dat is veel meer dan het record van vorige week donderdag, toen er op het hoogtepunt 900 kilometer stond. En was ook meer dan het record van vorig jaar, toen er op 21 mei 1170 kilometer werd gemeten. Onder meer in de Randstad en in Gelderland, waar 300 kilometer stond, was het een stuk drukker dan normaal. Daarnaast leidde in het noordoosten van het land zware buien tot overlast en files. En een ongeluk bij de A10 bij Amsterdam leidde tot flinke vertragingen. Maar dat was niet de hoofdzaak volgens de ANWB. En woordvoerder wijst erop dat op dinsdag altijd druk is op de weg en dat er veel wonen en werkverkeer is nu er nergens vakantie zijn. Er zijn gewoon veel en lange dagelijkse files. Echte verkeersinfarcten hebben vaak te maken met slecht weer, zoals sneeuw, ijzel, hoosbuien en mist. De drukste avondspits die ANWB ooit heeft gemeten was in januari 2019, toen er door sneeuw 2300 kilometer file stond. En daarmee komen we nu ook aan het einde van onze uitzending. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik vond het altijd superleuk. Als u nog feedback heeft, dan kunt u dat altijd aan mij of aan Ina doorsturen. Als u geïnterviewd wilt worden of u heeft ander idee voor het programma, wij zijn er altijd voor open. En ik wens u een heel goed weekend. Blijf gezond, blijf veilig en blijf blij. Dan sluiten we hier nu af met een ander nummer. Tot ziens en tot de volgende keer. Continue to do so.